0: Dat is de laatste die we hebben.
1: De laatste
0: jeugd, dat is de laatste. Dat doe ik niet zeggen. Dat is zo.